0: inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer. Volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt.

Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat gek. Lachen, gejank, door dik en dun.

0: café.
1: Je luistert naar De Nacht van Ridderkerk.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

hang in there, baby. We'll make love tonight. Don't be afraid.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat en op Martinesse. Meerdere portiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft twee katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen hebben nagekeken de ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. Twee mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door stedin, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een paar bijzonderheden in de regio West. Zo staat er op de A4 file Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knooppunt Hoefvliet rijdt het langzaam over 5 kilometer. Reken op 5 tot 10 minuutjes vertraging. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er is één uitzondering en dat is de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
9: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in de regio zijn vannacht weer explosies geweest. Rotterdam Feyenoord was rond 2:30 een ontploffing aan de Ypendaal. De deur raakte daar beschadigd. Er is ook een tekst op de muur gekalkt, maar het is niet zeker of dat ook vannacht is gebeurd. Rond 5:00 was het raak aan de Snoekenveen in Spijkenisse. Bij de gevallen is korte tijd brand geweest. Er is voor de explosies nog niemand aangehouden. Op het strand van Nesseland is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere vechtpartijen. De politie heeft uiteindelijk iedereen de opdracht gegeven te vertrekken. De politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat in Oud-Martenesse. Meerdere partiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft 2 katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen nagekeken de ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. 2 mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door steden, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een paar files in de regio, zo ook op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet rijdt het langzaam over 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A20 is het druk, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht om precies te zijn. Ook hier een kleine 10 minuten. En ook op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel rijd je in de file. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hallo.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
2: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
3: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
1: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is op dit moment niet heel druk op de weg. Wel staat er een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander is je vertraging 10 tot 15 minuten. De andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En ook op de N11 is het druk, richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Bij weinig tot geen bewolking kan de zon op deze dinsdag voluit schijnen en zindert de temperatuur vanmiddag naar een tropische 30 of 31 graden. De wind waait uit verschillende richtingen en stelt weinig voor, en omdat er maar weinig wind staat, zal het mogelijk nog wat warmer aanvoelen. Vanavond blijft het zonnig en koelt het maar langzaam af. Komende nacht is het dan vrij helder, met later wat meer bewolking. En bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk later in de nacht naar 14 graden.

Hallo Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in de regio zijn vannacht weer explosies geweest. Rotterdam Feyenoord was rond 2:30 een ontploffing aan de Ipendaal. De deur raakte daar beschadigd. Er is ook een tekst op de muur gekalkt, maar het is niet zeker of dat ook vannacht is gebeurd. Rond 5:00 was het raak aan de Snoekenveen in Spijkenisse. In beide gevallen is korte tijd brand geweest. Er is voor de explosies nog niemand aangehouden. Op het strand van Nesselanden is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere vechtpartijen. De politie heeft uiteindelijk iedereen de opdracht gegeven te vertrekken. De politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat in Oud-Martenesse. Meerdere partiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft 2 katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. 2 mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door stedin, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits kwam vanochtend nauwelijks op gang in de regio. Ook nu staat er niet veel file, 15 kilometer in totaal. Wel een kleine file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is het drukker. 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook de andere kant op staat file, A20 richting hoek van Holland. Bij knooppunt Gouwen is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
2: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
1: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
3: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers grootte uiteindelijk.
1: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een relatief rustige ochtend. Wel heb je wat vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is je tijdverlies 5 minuten. Een andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel. Ook hier heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
8: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: weerbericht.
1: In de ochtenduren van deze woensdag zien we naast zon ook af en toe wat bewolking overtrekken, maar gaandeweg de ochtend lost de meeste bewolking weer op en verloopt de middag verder met flinke zonnige periode. En het blijft opnieuw droog. De wind waait zwak tot matig uit de noordelijke tot noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 24 of 25 graden en het is dus minder warm dan gisteren, maar minder fris als eerder werd berekend. Vanavond is het zonnig, komende nacht vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur dan uiteindelijk naar 12 graden.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie dreigt een foto te publiceren van een fatbike-bestuurder die verdacht wordt van mishandeling in Dordrecht als hij zich niet snel meldt. De jongen op de fatbike had bij het station Stadspolders een oudere man achterover de bosjes ingeduwd. Iemand die daar iets van zei kreeg meerdere klappen in het gezicht. Maar de politie zegt dat de fatbiker op beeld staat. Meldt hij zich niet, dan wordt die foto ook verspreid. De renovatie van de Van Brienenoordbrug wordt uitgevoerd door een Spaans bouwbedrijf, meldt het FD. Er waren twee partijen in beeld, het Spaanse FCC Construction en een combinatie van BAM en Heijmans. Het zijn de Spanjaarden geworden. Volgens het FD zou de prijs een belangrijke rol hebben gespeeld. Een jaar geleden lagen de kosten rond de 2 miljard euro. Waarschijnlijk is dat nu door de stijgende prijzen een stuk meer. Het project moet in 2034 zijn afgerond. De KVB-campus blijft toch in Zeist. Rotterdam was lang in de race als plek voor de nieuwe KVB-locatie. Maar uiteindelijk viel de keuze tussen Almere of het uitbreiden van de huidige plek in Zeist. In Rotterdam moest de nieuwe campus komen op de grens met Barendrecht. Het huidige terrein van de KVB heeft niet genoeg trainingsvelden en faciliteiten. Bij een eerste studie bleek Almere de beste plek te zijn voor de nieuwe campus. Tegelijkertijd gingen ook de gesprekken verder met Zeist. Daarin zijn zoveel toezeggingen gedaan dat de KVB toch daar wil blijven om de campus uit te breiden.

Oost aan de Molenlaan kwartier. De Schavenweg in Rotterdam is een van de straten in Rotterdam met de meeste miljoenen woningen. Het weer, zonnig, wolkenvelden, niet zo warm als gisteren. Het is 24 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Morgen is het helder, dan gaat de temperatuur ook wat omhoog en dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer.

0: Weerbericht.
1: In de ochtenduren van deze woensdag zien we na zon ook af en toe wat bewolking overtrekken, maar gaandeweg de ochtend lost de meeste bewolking weer op en verloopt de middag verder met flinke zonnige perioden. En het blijft opnieuw droog. De wind waait zwak tot matig uit de noordelijke tot noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 24 of 25 graden en het is dus minder warm dan gisteren, maar minder fris als eerder werd berekend. Vanavond is het zonnig, komende nacht vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur dan uiteindelijk naar 12 graden.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Nieuws uit de regio.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie dreigt een foto te publiceren van een fatbike-bestuurder die verdacht wordt van mishandeling in Dordrecht als hij zich niet snel meldt. De jongen op de fatbike had bij het station Stadspolders een oudere man achterover de bosjes ingeduwd. Iemand die daar iets van zei, kreeg meerdere klappen in het gezicht. Maar de politie zegt dat de fatbiker op beeld staat. Meldt hij zich niet, dan wordt die foto ook verspreid. De renovatie van de Van Brienenoordbrug wordt uitgevoerd door een Spaans bouwbedrijf, meldt het FD. Er waren twee partijen in beeld, het Spaanse FCC Construction en een combinatie.

van trainingsvelden en faciliteiten. Bij een eerste studie bleek Almere de beste plek te zijn voor de nieuwe campus. Tegelijkertijd gingen ook de gesprekken verder met Zeist. Daarin zijn zoveel toezeggingen gedaan dat de KVB toch daar wil blijven om de campus uit te breiden. Het aantal huizen dat meer dan 1 miljoen waard is het afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen, zegt het onderzoeksbureau Calcasa. Ruim 6% van alle huizen in ons land is nu meer dan 1 miljoen waard. Volgens de onderzoekers neemt die hoeveelheid ook steeds harder toe. De meeste miljoenenpanden staan in het Statenkwartier in Den Haag. Daarna volgen Heemstede, de Vogelwijk in Den Haag en Blaricum. Op 5 en 6 vind je dan 2 Rotterdamse wijken, Kralingen-Oost en het Molenlaankwartier. De Schavenweg in Rotterdam is een van de straten in Rotterdam met de meeste miljoenen woningen. Het weer, zonnig, wolkenvelden, niet zo warm als gisteren. Het is 24 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Morgen is het helder, dan gaan de temperaturen ook wat omhoog en dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit de Taalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: In de ochtenduren van deze woensdag zien we na zon ook af en toe wat bewolking overtrekken, maar gaandeweg de ochtend lost de meeste bewolking weer op en verloopt de middag verder met flinke zonnige perioden. En het blijft opnieuw droog. De wind waait zwak tot matig uit de noordelijke tot noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 24 of 25 graden en het is dus minder warm dan gisteren, maar minder fris als eerder werd berekend. Vanavond is het zonnig, komende nacht vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur dan uiteindelijk naar 12 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Vondelingen plaats is een trekker het havenwater ingereden. De persoon op de trekker is onder een schip van het havenbedrijf eruit gehaald. Hoe de trekker in het water kon belanden is niet duidelijk. Achter zat een aanhanger, die bleef wel aan de kant staan. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de trekker nagekeken en die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. D66 in Rotterdam wil verder praten met Pro en VVD in het formatieproces over het nieuwe stadsbestuur. Dat zegt partijleider Chantal Zegers. Vorige week klapten die gesprekken, omdat de VVD in deze constructie niet verder wilde. Die vond namelijk dat het met Denk en Pro wel heel erg links werd. D66 had eerder in gesprek al aangegeven dat hun voorkeur uitgaat een coalitie te vormen met VVD en Pro. Maar die drie partijen hebben samen niet genoeg zetels. Er zullen dus nog één of twee kleinere partijen bij moeten komen. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook de kosten van mantelzorgers. Nou, gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er tegelijkertijd minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Maar dementie is te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl, zegt deze onderzoeker.
2: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook de sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op. Luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
1: Nederland telt naar schatting zo'n 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis. Saïd Bakati keert terug bij Feyenoord, wel assistentcoach van Robin van Persie. De trainer komt over van Sparta. Bakati was eerder één seizoen assistent bij Feyenoord, 6 jaar geleden. Zijn werk bij Sparta combineerde hij met het werk bij Jong Oranje. Daar blijft hij actief tot de huidige kwalificatie erop zit in oktober. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, wat wolkenvelden. Niet zo warm als gisteren. 24 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Morgen helder, dan gaan de temperaturen ook wat omhoger. Dan worden het tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een aantal files in de regio. Onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Reken hier op 20 minuten vertraging. Ook op de A16 is het druk, richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug een kwartier oponthoud. En de A16 richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienen Noordbrug, 10 minuten omdat de brug open staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via de loodsridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein een vrachtauto met pech. Reken hier op een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot kort voor één zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Doobie Brothers en What a Fool Believes. Beste mensen, het is weer woensdagmiddag, dus ietsje minder heet. Een goede reden om de man met de zaag weer eens even tevoorschijn te laten komen. Had het gisteren zo heet geweest, was hij niet gekomen, zei hij, maar nu wel. Dit is het officiële moment van de dag. De week wordt door midden gezaagd.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: En het vakantiegeld is gestort en al dat soort van zaken. Het is wat minder puffend heet, wat lekker.

is de herkenning op je lokale radio, de Stand-up Express. Fijn dat je luistert, zet de radio maar wat harder, want het is weer een dolle boel vandaag. We kijken even naar de gezelligste nieuwsberichten. We draaien nog gezelligere muziek, maar wat nog leuker is, we gaan eten met... Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. Dit zou moeten zijn Miley Cyrus en Flowers.

0: Door Lipa en Elton John en Cold Heart. Het is een beetje raar, maar het is raar weer en het is de tijd. Want ik zou dat de paaseitjes te eten. Dat is zo ontzettend verrukkelijk lekker. Kan ik iedereen aanraden. Paaseieren en dat dan nu met de dagen net na Pinksteren. Pinksteren, dat is toch Roparun? Ik ben weer terug en je hoort me. Dus dat betekent blijkbaar dat ik het heb overleefd. Het was een ontzettend hete Roparun. En daar wou ik het eigenlijk mee even bijhouden. Want ik kan er wel uren over vertellen. Over Roparun gesproken. Dus hardlopen, fietsen. Sportief. Laten we het eens over sport hebben.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Lezend bij de collega's van de combinatie Ridderkerk over de voorbereiding op het nieuwe seizoen van voetballen. Is RVVA gastheer van het jaarlijkse Ridderkerk toernooi. Bijzondere editie, want het is het 50-jarig jubileum. En Bonnes, Resort, Flikkeveer en RVVA die gaan weer voetballen. Dat gaat gebeuren in augustus, 11, 12 en 15 augustus. Dan is de grote finale op het sportpark van RVVA. Gaat dat dus allemaal gebeuren. Een beetje voetballiefhebber en willen meer van weten. Dan kan je dat bericht eens terugluisteren bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Teruglezen zal dat dan nog altijd zijn. Sorry hoor. Maar...

0: Dat heb ik nou altijd al gezellig mensen gevonden, eigenlijk. Grace Jones, leuke plaatjes en apart. Dat hoort er altijd ook bij. Bijzonder aparte mensen, bijzondere situaties en bijzondere zagen. Nee joh, we willen helemaal geen zagen. Weet je wat, we stellen de vraag van vandaag. Is er wat gebeurd? Gewoon nu. Als de koffer doet, er werkt niks meer vandaag.
1: Er is
0: ontzettend veel gebeurd vandaag. De computer die is gestopt. De airco is gestopt. En voor de rest gaat het hartstikke goed. Dus het wordt een dolle boel. Hey, en wat er vandaag gebeurt is in het nieuws op deze 27e mei. Het grijze verleden. Het jaar 1937 wordt... Ook het nieuwsbericht verwijderd. Nou ja, gaat lekker zo. De Golden Gate Bridge wordt geopend voor voetgangers. En er was nog een valpartij van Superman. Die raakt verslaafd of verlamd. En wat krijg je er nou van? Christopher Reeve was dat. En Christopher die viel van zijn paard af. En dan ben je opeens nog een stukje minder Superman. Nou goed, dat zijn de belangrijkste dingen, denk ik, om eventjes in deze nieuwsberichten met elkaar mee te nemen. En het is nog steeds strand, weer al eens een paar graden koelen. Daar gaat het volgende liedje over. Hij is van Guus Mok. Uit onze eigen Ridderkerk en op het strand. Eigenlijk wel een van de eerste singeltjes die echt zo ontzettend leuk waren van Guus. Hoor maar.

0: Jackson was dat. Janet, als je aardig voor dit doet. En Nasty Boy.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Laten we eens even naar buiten kijken. Nou, niet onaardig. Een stuk minder heet. Dat is altijd ook wel weer fijn. Dat is prettig. Ah, het zonnetje is er toch alweer bij. Alleen de temperatuur is behoorlijk minder dan afgelopen dagen. En dat vinden we helemaal niet erg. Want het was een partijtje heet. Zo ontzettend heet. Goed, fijn. Dus de wind is wat gedraaid uit de noordoostelijke richting. Maar die kan, als je naar de kust gaat, wat krachtiger zijn. Blijf dan maar thuis. Komende dagen droog, behoorlijk wat zon. Temperatuur gaat weer een paar graden omhoog. Vanaf het weekend dan komen er weer wat wolken bij. En misschien wel een verdwaalde onweersbui. Vanaf zondag dan nemen we wat meer kansen op onweers. Of vooral regenbuien de week daarna ook. Het wordt in ieder geval een stuk minder warm. Of heet, als je het zo zou willen noemen. En nou ja, goed, af en toe nog zon erbij. En de gekkigheid die is eventjes verdwenen. En dat vinden we helemaal niet erg. Dit is Maus Smith van een paar jaar geleden met Stargazing.

0: Het is best een hoop hoor, een miljoen dromen. Zeker als je dat in één nacht hebt. Pink. Pink en a Million Dreams dus. We gaan eens eventjes met elkaar praten over toeters en bellen en loeiende geluiden.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Want aanstaande maandag 1 juni, dan wordt door de overheid weer het NL Alert testbericht verstuurd. Dat gebeurt dan rond 1 uur, net als dat de sirenes gaan loeien. Er wordt gekeken of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, niet schrikken. Er is nog geen oorlog als het goed is voor andere enge zaken. Maar dan weet je wel dat het spulletje werkt als er een noodsituatie is. Als je nog heel gauw die app downloadt, dan werkt die ook op 1 juni. Want je moet hem wel op je telefoon instellen. Dan weet je gelijk of dat die goed gaat. Ik zie je trouwens ook op rtvrikair.nl dat elke in december, vorig jaar december, NL Alert app ruim 14.000 gebruikers had in Zuid-Holland. Denk ik van, dat vind ik toch wel een beetje schrikbarend eigenlijk. Straks gaan die sirenes buiten uit en dan moeten we dus allemaal met de telefoon gaan werken. Dan vind ik 14.000 gebruikers in heel Zuid-Holland wel heel erg zielig. Dus ik hoop dat dat een diepfout was eigenlijk, maar klinkt niet goed. Goed, dat gezegd hebben we niet goed, wel goed. Maandag wordt het rond 12 uur getest en wees daar dus voorbereid op.

TLC was dit Waterfalls. Ach ja, kijk even naar buiten en denk van wat een dag om op jarig te zijn en een lekker feestje te geven en te vieren. Doe een keertje geen gebak of taart erbij, maar gewoon een lekker waterijsje om het te vieren. Als je jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd. Maak een waanzinnig mooie dag ervan. Je bent in het gezelschap van onder andere Jamie Oliver, die kok, weet je wel, is 51 geworden vandaag. Verder is vandaag jarig Mingo Eggersman. Hij is muzikus, producer en meer. Die is vandaag 49 jaar geworden. Manon Novak, zij is musicalactrice en is vandaag 45 jaar geworden. Dat zijn wel de belangrijkste verjaardagen die we voor nu kunnen meenemen. Als je jarig bent, maak er een mooie dag van. En dit is Ed Sheeran en Bad Habits.

Zo, Shakira was dat. In de Sandwich Express kijken we tegen tijd van het programma altijd even naar de top 40 van vandaag. In het grijze verleden. Vandaag is dat jaar 1986. Dat is altijd op de donderdag de 80e jaren. 5 nieuwe binnenkomers in het jaar 1986. Op 40 CD en Never As Good As The First Time. Op 39 My Tie and Turn Your Love Around. En op 36 The Greatest Love Of All van Whitney Houston. Op 23 komt binnen met Superstip On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald. We gaan ze geen van alle draaien. De plaat die wij gaan draaien kwam binnen op de 34ste plaats. Die top 40 van vandaag in het jaar 1986. Dat is van Jermaine Jackson. And we don't have to take our clothes off.

Human Stewart, nieuwe de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Met We Don't Have to Take Our Clothes Off. Dus de top 40 had een ongewijzigde top 2. Op 2 was blijven staan een Different Corner van George Michael. En op 1 is blijven staan Wonderful World van Sam Cooke. Dus een nieuwe nummer 3. Die kwam van de 4 afstijgen. Die gaan we straks dan ook draaien na dit. Goodbye. Ik wilde zeggen na het nieuws, maar dan krijg ik ruzie, vrees ik hier met iemand. Dus dat gaan we maar niet doen. Langs voor de aanwezigheid vandaag als je zit te eten. Of net gegeten hebt, bijzonder genoegelijk. We zijn er morgen weer zelf, dus in de helft de tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het apparaat. En is de chaos iets minder groot hier in de studio. Maakt het altijd weer een stukje makkelijk. En de hitte zal dan ook weer wat minder zijn. Nou, allemaal lekker en super. Dus blijf bij ons. We hebben nog veel meer radio in de aanbieding vandaag. Dus je kan gewoon aan het machine gekluisterd blijven. Er is nog één plaats van ons te goed. Die gaan we draaien, zoals gezegd, tot aan het nieuws. Hij is van Falco en Rock Me Amadeus. Een van de mixversie. Gestegen van 4 naar 3 met stip dus in deze top 40. Een genoeglijke voortzetting van deze woensdag. En graag tot morgen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door een ongeluk heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Doorn zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden op de rechterrijstrook. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: En ik zeg een hele bijzondere goedemiddag. Je luistert naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom. En tegenover mij zit Leonie. En dat allemaal op 27 mei in het jaar 2026. En we zijn begonnen. We zijn van start gegaan met een hele mooie nieuwe single van René Vroger. Samen met Waylon. En op deze plaat drumt Waylon. Dan speelt hij niet alleen gitaar, maar hij drumt daar ook op. En ook nog een nieuwtje. Hij heeft daar ook zijn pedal steel player meegenomen. En het nummer heet Hoe de Liefde Gaat. Nou, en ik vind het een mooie single hoor. Maar wat gaan wij vandaag allemaal doen? Nou, in ieder geval heel veel fijne muziek draaien. Want ik heb weer een tas vol muziek meegenomen. En Leonie die komt natuurlijk het een en ander vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk. En waar je zoal gebruik van kan gaan maken. En Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma, hè, de Sandwich Express. En rond de klok van 14:30 en 14:30, dan doen we natuurlijk weer de dubbelaar. En die draagt Leonie ook weer voor. En wie het dit keer zal zijn, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat we een aantal vinylplaatjes mee hebben genomen. Dus daar zou je straks ook wel het een en ander van gaan horen. Maar we waren dus begonnen met lekker Nederlandstalig. En we gaan wel door met Nederlandstalig product. En dat doen we dan ook met Mel.
1: Well, if you leave in dusty twilight, baby, that's okay.

0: Een mooie uitvoering van Mel en het nummer Love and Whiskey.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Ucky Drive-in. In de bibliotheek in het centrum aan het Koningsplein is wekelijks op woensdag van 11:30 tot 11:30 een Ucky Drive-in voor baby's en peuters van 0 tot 4 jaar. Het is een gratis voorleesuurtje met maandelijks een themabijeenkomst waar de Ukkies kunnen leren, spelen en ontdekken. En ook kunt u met andere ouders en of verzorgers kennis maken. Meer informatie over deze activiteit vindt u op de website bibliotheekaanzet.nl.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Wandelclub in Wijk West. Het team van de wijk in Wijk West zoekt enthousiaste buurtbewoners die willen meedoen aan een nieuw initiatief, een wandelclub voor senioren. Uit onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan samen bewegen, werken aan conditie en sociale contacten. Daarom wordt een wandelgroep gestart, opgezet door en voor bewoners. Om de groep van start te laten gaan, worden vrijwillige wandelbegeleiders gezocht. Zij krijgen vooraf een korte training gericht op kracht en conditie, zodat ze goed voorbereid met de groep op pad kunnen. Belangstellenden kunnen kennis maken op woensdagmiddagen tussen 2 en 4 in Wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat 80. Of u kan bellen naar 0180 704 023 op maandag, woensdag en vrijdag.
0: Dankjewel Leonie. En nu muziek van Jackson Browne. En die heeft ooit samengewerkt met de Eagles en onder andere het nummer Peaceful Easy Feeling aan meegeschreven. Maar hier is hij met The Loadout.

poosje door, maar ik dacht van ik ga die lange uitvoering ooit toch wel eens een keer draaien, maar niet aan het begin van het programma. Want het duurt geloof ik iets van 9 minuten. En want dan gaat hij ook nog eventjes door met het nummer Stay. En ik heb zoiets van, dat doen we de volgende keer. We horen Jackson Browne met het nummer The Loadout. En dan gaan we lekker door met muziek van Boney M. En die waren in de jaren 70 heel erg populair. En we kennen ze natuurlijk van By the Rivers of Babylon. Dat was een van hun grootste hits die ze hebben gehad. Maar dit is origineel natuurlijk een country nummer. Maar vertolkt door Boney M in een disco versie. King of the Road.

0: Het is van origine is het een nummer uit 1965 van Roger Miller en het nummer King of the Road. En dit keer werd het gedaan in de uitvoering van Boney M. En dit is Robert van Hemert. Bang dat ik je stem vergeet.
1: Je had beloofd om altijd hier te blijven. Ik ben niet goed in afscheid nemen, maar de waarheid is soms hard.

Robert van Hemert hoorden we met zijn grote single die hij heeft gemaakt toen. En het nummer Bang dat ik je stem vergeet. Een mooi gevoelig nummer. En dit nummer heeft René Vroeger ooit ook een keer gezongen. Samen met Monique volgens mij. Maar dit is het origineel van Gary Rafferty, Baker Street.

0: Dit nummer is door zoveel artiesten uitgebracht. Onder andere de Foo Fighters hebben het gedaan. En zo nog heel veel anderen hebben dit nummer gecoverd. Maar dit was het origineel van Gary Rafferty. En nu zijn we er echt aan toe. De dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: Midden in de Grote Depressie in 1939 in de VS werd Willie Nelson geboren in Texas. Opgevoed door zijn grootouders kreeg hij zijn eerste gitaar op 6-jarige leeftijd. Hij speelde al in lokale bars en bij boerenbruiloften lang voordat hij volwassen was. Na een moeizame start als songwriter in Nashville, waar hij onder andere ook het nummer Crazy schreef voor Patsy Cline, raakte hij gefrustreerd door de stijve regels van de muziekindustrie. Hij verhuisde terug naar Texas, liet zijn haar groeien en werd het gezicht van de Outlaw Country. Willie staat bekend om zijn unieke stemgeluid, zijn jazzy gitaarspel op zijn trouwe gitaar Trigger en zijn levenslange inzet voor boeren en activisme. Het is een symbool van artistieke vrijheid geworden. Onvergetelijke liedjes van hem zijn On the Road Again, Always on My Mind, Blue Eyes Crying in the Rain en Whiskey River. We gaan vandaag in de dubbelaar luisteren naar wat minder bekende nummers. Als eerste Shotgun Willie uit 1973, het titelnummer van zijn doorbraakalbum. Hij schreef het op de achterkant van een envelop in een hotel terwijl hij op de wc zat. En hij zat in dat hotelkamer en keek naar de overkant van de straat en hij zag het kantoor van zijn platenmaatschappij. Hij was gefrustreerd over de druk van de muziekindustrie. Als tweede luisteren we naar I Still Can't Believe You're Gone uit 1974. Een emotioneel rouwnummer wat hij schreef na het overlijden van de vrouw van zijn goede vriend en drummer Paul English. Het nummer is uniek omdat het laat zien hoe Willie de country-structuur loslaat en meer richting de soul en blues neigt, wat destijds heel ongebruikelijk was voor een zanger uit Texas. Je hoort Willie Nelson in

Ik ben zelf zeer grote fan van deze man, die al zo'n ruim 60 jaar in het vak zit, 93 jaar, en nog steeds muziek schrijft en maakt. Hij treedt weliswaar niet meer op, maar hij klinkt nog steeds voor mij als een klok. Willie Nelson hoorden we en dat was

half 70. The Real Thing horen we in ieder geval met het nummer Used to Be My Everything. En het was echt een hele grote disco-knaller, want als die plaat gestart werd, ging alles los.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

En deze jongen blijft ook maar hit na hit scoren. Hè? En doet hij het niet alleen, dan doet hij het wel met een andere artiest of artiesten. We horen muziek van Snelle en het nummer S'moor Verliefd. En ja, eigenlijk had ik de plaatjes andersom moeten draaien. Want deze willen dus juist horen, of zingen erover. I wanna know what love is. Hier is Foreigner.

In de jaren 80 waren deze gasten heel erg bekend voor de muziek van Foreigner. En I Wanna Know What Love Is. En nu gaan we iets heel anders doen. Ja, een hele mooie combinatie. Van Morrison samen met Cliff Richards. Whenever God Shines His Light.

En zo worden we Van Morrison samen met Cliff Richard. Sir Cliff Richard mag hier genoemd worden. And whenever God shines his light. En we zijn alweer toegekomen aan de laatste van het eerste uur, maar niet getreurd, hè. Na de reclame en het nieuws, dan zijn we sowieso weer bij je terug. En dat doen we dan ook met deze mooie van Spandau Ballet. Het nummer True. Tot zo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ook alweer een mooie klassieker uit 1973 van Steeler's Wheel. En het nummer Stuck in the Middle with You. Hey, en leuk dat je gebleven bent. En als je net inschakelt, je luistert naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En dat doen we allemaal op 27 mei in het jaar 2026.

0: En er zit wel eens wat dwars in iedereen zijn keel. En dat heb ik dus ook. Hè. Ik heb ook een beetje last van mijn keel. Maar goed, niet getreurd. We gaan gewoon door met gezellige muziek. Want Lee Towers en Anita Meijer, die deden, althans Lee Towers deed galaconcerten in Ahoy. En nodigde Anita Meijer uit. En ze deden samen het nummer Run to Me.
1: If ever you've got rain in your heart,

0: Hij was de eerste die galaconcerten deed in Ahoy. En dat is ook alweer jaren geleden, was in de 70e jaren volgens mij. En dit werd daar opgenomen, dat was toen een heel album. En ik geloof dat toen de tijd ook Danny de Munk daar aan deelneemde. Dit was in ieder geval Anita Meijer samen met Lee Towers en het nummer Run to Me.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Sluit gezellig aan bij Samen is Leuker Ridderkerk. Ben je tussen de 27 en 67 jaar en op zoek naar buurtbewoners om samen leuke dingen mee te ondernemen? Sluit je dan aan bij Samen is Leuker Ridderkerk. Het is een initiatief van de Sociaal Makelaars van Facet. Er wordt gemerkt dat er veel behoefte is aan maatjes en om nieuwe buurtbewoners te ontmoeten. En daarom is gestart met de WhatsApp-groep Samen is Leuker Ridderkerk. Misschien ben je nieuw in Ridderkerk, is je netwerk klein of zoek je juist iemand met dezelfde hobby. Allemaal redenen om je aan te sluiten bij de groep. Er zit geen verplichting aan vast. Iedereen die interesse heeft, wordt toegevoegd aan de WhatsApp-groep. En het doel is om je netwerk uit te breiden met mensen die het ook leuk vinden om samen dingen te ondernemen in plaats van alleen. Het kan van alles zijn. Wandelen, fietsen, Lego bouwen, koffie drinken, een bioscoopbezoek, samen gamen, creatief zijn of een biertje drinken in het café. Je zet in de groep wanneer je zin hebt in een activiteit en wie zin heeft, die reageert hierop. Ook organiseren de sociaal makelaars een aantal keer per jaar een gezamenlijke activiteit en je bent daar dan van harte welkom als je de deelnemers uit je groep beter wilt leren kennen. Om je aan te melden of voor meer informatie stuur je een mail naar sociaalmakelaar@facetridderkerk.nl of bel naar 0180 432 350.

Het is jammer dat deze man geen nieuwe platen meer maakt, want dit was toch ook weer zo'n hele mooie uit de jaren 80. We hoorden Christopher Cross en het nummer Sailing.

Het nummer is natuurlijk origineel van Bobby Womack. Maar dit keer draaiden we hem in de uitvoering van Mark Broussard. En het nummer heette Harry Hippie.

Volgens mij heeft UB40 echt helemaal geen eigen nummer, alleen maar covers. En die ze dan reggae gemaakt hebben. En het is altijd vrolijk. Je hoort de muziek van UB40. En I Can't Help Falling in Love. En nu iets heel anders. I Don't Like Monday. Maar dat is nog een tijdje weg, hè? Voordat het weer maandag is. The Boomtown Reds.

En zo worden we ook alweer een grote hit uit de jaren 80, de eind jaren 80. Muziek van de Boomtown Rats en het nummer I Don't Like Monday. We gaan een lekkere disco draaien uit de jaren 70 en 80. En dat allemaal dit keer gedaan door Replay.

0: En dat was die dan een hele kleine medley van The Replay. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. En nu gaan we naar De Dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
2: In het jaar 2000 werd in Californië Alex Warren geboren. Hij verloor zijn vader toen hij pas 9 jaar oud was. Op zijn 17e raakte hij dakloos toen hij door zijn moeder uit huis werd gezet en hij leefde daardoor maandenlang in zijn auto. Hij parkeerde zijn auto vaak bij een koffietent of een bibliotheek om gratis wifi te gebruiken, zodat hij video's kon uploaden naar YouTube en Instagram. Dit was zijn enige ticket uit de armoede. Hij begon te couchsurfen bij zijn vloggende vrienden. In deze onzekere tijd ontmoette hij ook zijn huidige vrouw, Coover, die zijn potentieel zag en hem emotioneel steunde toen hij letterlijk niets had. Door met een grote groep populaire TikTokkers in één groot huis te gaan wonen, volgde de definitieve stap uit de armoede en de oprichting van het Hype House eind 2019. Hij begon geld te verdienen en gebruikte dit geld voor zijn eigen productiebedrijf en later in zijn muzikale carrière. Zijn relatie en uiteindelijk ook een huwelijk in 2024 vormen de rode draad door zijn content en muziek. Hij schreef voor zijn huwelijk het nummer Carry You Home, uit 2024 dus, en het ging viraal. Hij had meteen een internationale doorbraak. Deze horen we zo meteen. Voor de videoclip van een ander nummer uit dat jaar, Ordinary, gebruikte hij originele beelden vanuit zijn dakloze periode. Het gaat over zijn zware weg naar de top, maar toch het blijven van een gewone jongen. We gaan genieten van Alex Warren in...

En dat was die, hè, voor dit uur, De Dubbelaar. En ja, leuk dat je nog steeds bent gebleven, want je luistert naar het programma Ridder Matinee bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. En we blijven een beetje in Nederland en dat doen we met de Utrechtse formatie Het Goede Doel. Henk Westbroek en Henk Temmink. Vriendschap.

Henk Westbroek is na 50 jaar met dezelfde vrouw getrouwd. Hij heeft 50 jaar samengewoond met haar en hij heeft ze een maandje of twee geleden ten huwelijk gevraagd en ze zijn in het bootje gestapt. Maar dit was het goede doel. Henk Westbroek, Henk Temmink en vriendschap. En deze is van Pat Benatar. Love is a Battlefield.

En zo hoorden we muziek van Creedence Clearwater Revival en het nummer Bad Moon Rising. En nu door met muziek uit Engeland. De dame die er een tijdje tussenuit is geweest, maar daarna weer een mooie comeback heeft gemaakt en heel veel mooie singles heeft gemaakt. Onder andere deze, Adele.

Easy on Me hoorden we van Adele. En dit is, ja ja, Douwe Bob, Funny. Het is alweer de ene laatste.

En zo worden we Douwe Bob en het nummer Isn't It Funny. En ja, het zit er voor mij alweer op, Leonie. Jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma Ridder Matinee. En blijf vooral luisteren naar de programma's die er nog aan zitten te komen. En natuurlijk niet te vergeten, morgen dan zit Caroline er weer. Dus niet getreurd, hè? Ridder Matinee is er namelijk elke dag. Ik zeg in ieder geval tot volgende week. En dat doen we dan ook met muziek van Marco Borsato. De dromen zijn bedrog. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezukus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een duinbrand in Oud-Dorp is 100 vierkante meter natuur in rook opgegaan. Rond 1 uur 's middags werd de brand bij de punt in Oud-Dorp opgemerkt en schaalde de brand weer razendsnel op. De brand was echter snel onder controle en raakte niemand gewond. Bij een auto-ongeval op de Mozartlaan in Maassluis zijn meerdere kinderen nagekeken door ambulancepersoneel. Aan het begin van de middag botsten 2 auto's op elkaar. De inzittenden, onder wie een paar kinderen, zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En voor het eerst gaan er geen spelers van Feyenoord mee met het Nederlands elftal naar het WK als Nederland zich heeft geplaatst. Vanmiddag maakte bondscoach Ronald Koeman zijn keurkorps bekend voor het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De enige Feyenoorder die nog kans maakte was Luciano Valente, maar hij gaat toch niet mee. In de selectie zaten wel enkele verrassingen. Zo gaat oud-Spartaan Martin de Roon mee naar het WK. De Roon speelde zijn laatste interland ruim 2 jaar geleden. Verder zitten er de nodige regiogenoten in de selectie. Zo gaat ook oud-Spartaan Denzel Dumfries naar het WK. En oud-Feyenoorders Crescencio Somerville, Mats Wiever en Quinten Timber. Aankomende week wordt er nog geoefend door Oranje. Op 3 juni is in de Kuip Algerije de tegenstander in een oefeninterland. Nederland speelt op zondag 14 juni haar eerste interland op het WK tegen Japan. En de Tweede Kamer wil dat de NOS horecaondernemers geen geld vraagt voor het uitzenden van het WK voetbal van Oranje, zolang er niet meer dan 5000 bezoekers zijn. De NOS brengt normaal gesproken voor het uitzenden hoge tarieven in rekening. Volgens de VVD past dat niet bij een publieke omroep die al met belastinggeld is gefinancierd. Het kabinet is nu door een motie opgeroepen door de NOS aan te spreken. Op die manier hoopt de Tweede Kamer het evenement gratis uitgezonden te krijgen. En dan nog het weer. Het is zonnig met wat wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Aan zee 21 tot 24 graden. Landinwaarts 24 tot 26 graden. Morgen helder en dan gaan de temperaturen weer wat omhoog. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang aan het komen. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. Onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meer staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag. De andere kant op dus. Tussen Kanaleneiland en Harmelen. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 11 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: In de ochtenduren van deze woensdag zien we na zon ook af en toe wat bewolking overtrekken, maar gaandeweg de ochtend lost de meeste bewolking weer op en verloopt de middag verder met flinke zonnige perioden. En het blijft opnieuw droog. De wind waait zwak tot matig uit de noordelijke tot noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 24 of 25 graden en het is dus minder warm dan gisteren, maar minder fris als eerder werd berekend. Vanavond is het zonnig, komende nacht vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur dan uiteindelijk naar 12 graden.

0: zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag.

gaat over liefde en hoe mooi dat wel kan zijn. Ze hebben het zo graag over vlinders in hun maag. Het is meestal roze geur en maneschijn.

0: En voor het eerst gaan er geen spelers van Feyenoord mee met het Nederlands elftal naar het WK. Vanmiddag maakte bondscoach Ronald Koeman de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bekend. De enige Feyenoorder die nog kans maakte was Luciano Valente, maar hij viel op het laatste moment af. In de selectie zitten wel enkele verrassingen. Zo gaat oud-Spartaan Martin de Roon mee naar het WK. De Roon speelde zijn laatste interland ruim 2 jaar geleden. Verder zitten er de nodige regiogenoten in de selectie. Zo gaan onder andere oud-Spartaan Denzel Dumfries en oud-Feyenoorders Crescencio Somerville, Mats Wiever en Quinten Timber naar het WK. Aankomende week wordt er nog geoefend door Oranje. Op 3 juni is in de Kuip Algerije de tegenstander. Nederland speelt op zondag 14 juni haar eerste interland op het WK tegen Japan. En een van de laatste nog levende leden van de Duitse linkse terreurgroep Rote Armee-fractie is veroordeeld tot 13 jaar cel voor 6 gewelddadige roofovervallen tussen 1999 en 2016. Daniela Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn. In extreem linkse kringen wordt ze nog altijd als heldin gezien. De nu 67-jarige vrouw kon decennia onder de radar blijven in haar woonplaats Berlijn. Ze had daar lange tijd onopgemerkt en onder een veranderde identiteit een relatief normaal leven geleid. En tot slot het weer, zonnig met wat wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Aan zee 21 tot 24 graden, landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder en dan gaan de temperaturen weer wat omhoog. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang gekomen met inmiddels zo'n 80 kilometer file. Veelal dagelijkse files gelukkig, dus weinig bijzonderheden. Wat opvalt is de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. De vertraging is 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. Een stukje verderop op dezelfde A12 bij Nieuwebrug. Daar staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ook 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam voor afrit Brielen een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, voor de woensdag een behoorlijk drukke avondspits met ruim 120 kilometer file. De meeste oponthoud zien we daar op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het Prins Klausplein staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht voor Zoetermeer is een auto gestand met pech. Vanaf Voorburg kom je daar in een file van 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En een stukje verderop op dezelfde A12 van Den Haag naar Utrecht bij de Meer een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging nogmaals een kwartier. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uw uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Aad Hogendijk.

0: movie voor alles. En wat een voor weer. Beste mensen, het is weer woensdagmiddag, dus ietsje minder heet. Een goede reden om de man met de zaag weer eens even tevoorschijn te laten komen. Had het gisteren zo heet geweest, was hij niet gekomen, zei hij, maar nu wel. Dit is het officiële moment van de dag. De week wordt door midden gezaagd.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: En het vakantiegeld is gestort en al dat soort van zaken. Het is wat minder puff.

beste herkenning op je lokale radio, de Twente Express. Fijn dat je luistert, zet de radio maar wat harder, want het is weer een dolle boel vandaag. We kijken even naar de gezelligste nieuwsberichten. We draaien nog gezelligere muziek. Maar wat nog leuker is, we gaan eten met... Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. Dit zou moeten zijn Miley Cyrus en Flowers.

0: Dua Lipa, Elton John en Cold Heart. Het is een beetje raar, maar het is raar weer en het is de tijd. Want ik zou dat de paaseitjes te eten. Zo ontzettend verrukkelijk lekker. Kan ik iedereen aanraden. Paaseieren en dat dan nu met de dagen net na Pinksteren. Pinksteren, dat is toch Roparun? Ik ben weer terug en je hoort me. Dus dat betekent blijkbaar dat ik het heb overleefd. Het was een ontzettend hete Roparun. En daar wou ik het eigenlijk mee even bij houden. Want ik kan er wel uren over vertellen. Over Roparun gesproken. Dus hardlopen, fietsen, sportief. Laten we het eens over sport hebben.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Lees het bij de collega's van de combinatie Ridderkerk over de voorbereiding op het nieuwe seizoen van voetballen. Is RVVA gastheer van het jaarlijkse Ridderkerk toernooi. Bijzondere editie, want het is het 50-jarig jubileum. En Bonnes Resort, Flikkerveen en RVVA die gaan weer voetballen. Dat gaat gebeuren in augustus, 11, 12 en 15 augustus. Dan is de grote finale op het sportpark van RVVA. Gaat dat dus allemaal gebeuren. Een beetje voetballiefhebber en willen meer van weten, dan kan je dat bericht eens terugluisteren bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Teruglezen zal dat dan nog altijd zijn. Sorry hoor.

0: Wat heb ik nou altijd al gezellig mensen gevonden eigenlijk. Chris Jones, leuke plaatjes en apart. Dat hoort er altijd ook bij. Bijzonder aparte mensen, bijzondere situaties en bijzondere zagen. Nee joh, we willen helemaal geen zagen. Weet je wat, we stellen de vraag van vandaag. Is er wat gebeurd? Gewoon nu. Als de koffer doet, er werkt niks meer vandaag.
1: Er is
0: ontzettend veel gebeurd vandaag. De computer die is gestopt. De airco is gestopt. En voor de rest gaat het hartstikke goed. Dus het wordt een dolle boel. Hey, en wat er vandaag gebeurt is in het nieuws op deze 27e mei. Het grijze verleden. Het jaar 1937 wordt... Ook het nieuwsbericht verwijderd. Nou ja, gaat lekker zo. De Golden Gate Bridge wordt geopend voor voetgangers. En er was nog een valpartij van Superman. Die raakt verslaafd of verlamd. En dat krijg je er nou van. Christopher Reeve was dat. En Christopher die viel van zijn paard af. En dan ben je opeens nog een stukje minder Superman. Nou goed, dat zijn de belangrijkste dingen, denk ik, om eventjes in deze nieuwsberichten met elkaar mee te nemen. En het is nog steeds strand, weer al eens een paar graden koeler. Daar gaat het volgende liedje over. Hij is van Guus Mok. Uit onze eigen Ridderkerk en op het strand. Eigenlijk wel een van de eerste singeltjes die echt zo ontzettend leuk waren van Guus. Hoor maar. Hey.

0: Jackson was dat. Janet, als je aardig voor dit doet. En Nasty Boys.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Laten we eens even naar buiten kijken. Nou, niet onaardig. Een stuk minder heet. Dat is altijd ook wel weer fijn. Dat is prettig. Ah, het zonnetje is er toch alweer bij. Alleen de temperatuur is behoorlijk minder dan afgelopen dagen. En dat vinden we helemaal niet erg. Want het was een partijtje heet. Zo ontzettend heet. Goed, fijn. Dus de wind is wat gedraaid uit de noordoostelijke richting. Maar die kan, als je naar de kust gaat, wat krachtiger zijn. Blijf dan maar thuis. Komende dagen droog, behoorlijk wat zon. Temperatuur gaat weer een paar graden omhoog. Vanaf het weekend dan komen er weer wat wolken bij. En misschien wel een verdwaalde onweersbui. Vanaf zondag dan nemen we wat meer kansen op onweers. Of vooral regenbuien de week daarna ook. Het wordt in ieder geval een stuk minder warm. Of heet, als je het zo zou willen noemen. En nou ja, goed, af en toe nog zon erbij. En de gekkigheid die is eventjes verdwenen. En dat vinden we helemaal niet erg. Dit is Miles Smith van een paar jaar geleden met Stargazing.

0: is best een hoop hoor, een miljoen dromen. Zeker als je dat in één nacht hebt. Pink. Pink en a Million Dreams. Dus we gaan eens eventjes met elkaar praten over toeters en bellen en loeiende geluiden.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Want aanstaande maandag 1 juni dan wordt door de overheid weer het NL Alert testbericht verstuurd. Dat gebeurt dan rond 1 uur net als dat de sirenes gaan loeien. Er wordt gekeken of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, niet schrikken. Er is nog geen oorlog als het goed is voor andere enge zaken. Maar dan weet je wel dat het spulletje werkt als er een noodsituatie is. Als je nog heel gauw die app downloadt, dan werkt die ook op 1 juni. Want je moet hem wel op je telefoon instellen. Dan weet je gelijk of dat die goed gaat. Ik zie je trouwens ook

jaar, december. NL Alert App ruim 14.000 gebruikers had in Zuid-Holland. Denk ik van, dat vind ik toch wel een beetje schrikbarend eigenlijk. Straks gaan die sirenes buiten uit en dan moeten we dus allemaal met de telefoon gaan werken. Dan vind ik 14.000 gebruikers in heel Zuid-Holland wel heel erg zielig. Dus ik hoop dat dat een diepfout was eigenlijk, maar klinkt niet goed. Goed, dat gezegd hebben we niet goed, wel goed. Maandag wordt het rond 12 uur getest en wees daar dus voorbereid op.

TLC was dit Waterfalls. Ach ja, kijk even naar buiten en denk van wat een dag om op jarig te zijn. Een lekker feestje te geven en te vieren. Doe een keertje geen gebak of taart erbij, maar gewoon een lekker waterijsje om te vieren. Als je jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd. Maak een waanzinnig mooie dag ervan. Je bent in gezelschap van onder andere Jamie Oliver. Die kok, weet je wel, is 51 geworden vandaag. Verder is vandaag jarig Mingo Eggersman. Hij is muzikus, producer en meer. Die is vandaag 49 jaar geworden. Manon Novak, zij is musical actrice en is vandaag 45 jaar geworden. Dat zijn wel de belangrijkste verjaardagen die we voor nu kunnen meenemen. Als je jarig bent, maak er een mooie dag van. En dit is Ed Sheeran en Bad Habits.

Zo, Shakira was dat. In de Sandwich Express kijken we tegen de tijd van het programma altijd even naar de top 40 van vandaag. In het grijze verleden. Vandaag is dat jaar 1986. Dat is altijd op de donderdag de 80e jaren. 5 nieuwe binnenkomers in het jaar 1986. Op 40 CD en Never As Good As The First Time. Op 39 Mai Tai en Turn Your Love Around. En op 36 The Greatest Love Of All van Whitney Houston. Op 23 komt binnen met Superstip On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald. We gaan ze geen van alle draaien. De plaat die wij gaan draaien kwam binnen op de 34ste plaats. Die top 40 van vandaag in het jaar 1986. Er is van Jermaine Jackson. And we don't have to take our clothes off.

Human Stewart, nieuwe de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Met We Don't Have to Take Our Clothes Off. Zelfs de top 40 had een ongewijzigde top 2. Op 2 was blijven staan een Different Corner van George Michael. En op 1 is blijven staan Wonderful World van Sam Cooke. Dat is een nieuwe nummer 3. Die kwam van de 4 afstijgen. Die gaan we straks dan ook draaien na dit. Goodbye. Ik wilde zeggen na het nieuws, maar dan krijg ik ruzie, vrees ik hier met iemand. Dus dat gaan we maar niet doen. Langs voor de aanwezigheid vandaag als je zit te eten. Of net gegeten hebt, bijzonder genoegelijk. We zijn er morgen weer zelf, dus in de helft de tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het apparaat. Dan is de chaos iets minder groot hier in de studio. Maakt het altijd weer een stukje makkelijk. En de hitte zal dan ook weer wat minder zijn. Nou, allemaal lekker en super. Dus blijf bij ons. We hebben nog veel meer radio in de aanbieding vandaag. Dus je kan gewoon aan het machine gekluisterd blijven. Het is geen plaats van ons te goed. Die gaan we draaien, zoals gezegd. Tot aan het nieuws. Hij is van Falco en Rockme Amadeus. Een van de mixversie. Gestegen van 4 naar 3 met stip dus in deze top 40. Een genoeglijke voortzetting van deze woensdag. En graag tot morgen.

0: plastic money.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zo'n 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende 2 wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoop het Hofvliet 16 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 1 kwartier. En ook 1 kwartier vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Er is een vrachtwagen gestrand met pech bij Nieuwkerk aan de IJssel. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio.

onverstaanbaar, niet te stuiten. De sensatie

0: De grootste fout, om mee te beginnen natuurlijk. De nieuwste single voor Nederlandse rockchick in upcoming. Ruby June is haar naam. Echte naam is Robin Buijs. Waar kennen we haar van? Nou ja, 10 jaar geleden wellicht haalden ze nog de finale van The Voice Kids. En nu is ze groot geworden. En is dit volgens mij haar debuutsingle. En we gaan ongetwijfeld veel meer van haar horen. Het klinkt een beetje als de Nederlandse Kelly Clarkson. Maar dan best pittig. Ruby June, naam om te onthouden. En welkom weer bij deze nieuwe aflevering van Sensatiegeneratie. De ideale combinatie van muziek en informatie. We nemen je weer op reis, muzikaal gezien dan. Voor alles wat er weer nieuw is uitgebracht in de afgelopen periode. Uiteraard rond de klok van 30:30 aandacht voor de demo van de maand. Onze vrienden uit Dordrecht, Secret Molecules. En we hebben ongetwijfeld nog wel meer interessante nieuwtjes, wetenswaardigheden, et cetera, over de popmuziek voor je. Optredens, concerten waar je wellicht heen zou kunnen gaan. Goed, beginnen ook gewoon nog eventjes met behoorlijk wat ouds, om het zo maar te zeggen. Maar het is hartstikke nieuw. Het is namelijk de nieuwe single voor country zanger Willie Nelson. Zijn nieuwste single is volgens mij gisteren uitgebracht. Fly Away is de titel daarvan. En we vliegen even op wereldreis.
1: I've been sitting in this prison

Ja, is toch weer prachtig gedaan. Fly Away, een nieuwe single voor Willie Nelson. En volgende week komt er zelfs ook nog een nieuwe plaat van hem weer uit. Dream Chaser. En hij dat te bedenken dat hij inmiddels 93 is. En ook nog steeds op tour gaat met best behoorlijk wat optredens zo links en rechts in zijn concertagenda. Dus ja, still going strong, Willie Nelson. Petje af dus daarvoor. Gaan we door met Olivia Dean. Zij bracht natuurlijk een mooie plaat uit, The Art of Loving. Inmiddels komt daar nu ook weer een nieuwe single vanaf hieruit. Die is getiteld Baby Steps. Olivia Dean.

Ja, Olivia Dean met Baby Steps, afkomstig dus van haar tweede album. Die heeft ze inmiddels uit dus. Je kan er ook aan het werk zien, want 14 juni staat ze hier in Nederland op de planken in de Ziggo Dome. Goed, dat over Olivia Dean. Gaan wij door met muziek van Dean Lewis. Gisteren uitgekomen, dus hartstikke vers van de pers. Zijn nieuwste single is getiteld Escape. Mooie ballad.

Ja, From Down Under, Australië uit Sydney, Dean Lewis. En daar komt hij vandaan met zijn nieuwste single Escape. Ja, geen idee. Zijn concertagenda is nog verder helemaal leeg. Dus of er nog wellicht meer muziek eerst van hem aankomt. Misschien wel een album voordat hij weer gaat toeren. Geen idee, maar zijn concertagenda is blanco. Nadat hij natuurlijk vorig jaar hier wel optrad in de Ziggo Dome. We gaan door met een zangeres. Het is een beetje jazzy, een beetje soul. Mooie mix van die soort muziek smijlen. We gaan lekker luisteren naar Baby Rose. Haar nieuwste single is But Unvm. En dat klinkt dan zo.

Baby Rose met haar nieuwste single. Die is afkomstig van het nieuwe album Journalism, wat nog moet gaan verschijnen. Geen idee of ze optredens heeft hier in de buurt. Daar kom ik in ieder geval op haar website en Facebook-accounts en dergelijke niet zo achter. Dus dat moet wellicht nog wat groeien. Maar dat ze bekend is, zeker deze Amerikaanse zangeres. Haar echte naam is trouwens Jasmine Rose Wilson. Komt uit Washington D.C. Is inmiddels 31. Maar staat nog eigenlijk aan het begin van haar echte carrière als zangeres. Ze heeft ook wel wat rolletjes gedaan, acteerwerk, dat soort dingen. Maar ze probeert nu sinds 2024, dus dat is sinds 2 jaar geleden, dat ze bij het platenlabel Secretly Canadian heeft getekend, aan de weg gaan timmeren. Dus we gaan er ongetwijfeld meer van horen, deze zangeres, Baby Rose. En van Amerika gaan we gewoon lekker terug naar eigen land. We komen dan in Utrecht een singer-songwriter tegen, die heet Han van Eyck. Brengt muziek uit onder artiestennaam Shepherd's Oak. Zoals deze nieuwe single, The Pouring Rain, Shepherd's Oak. Dus...

Han van Eyck dus. Oftewel Shepherds ook met The Pouring Rain. Nieuwe single van zijn hand. Wie mensen zeggen van joh, Han van Eyck, die ken ik helemaal niet. Een beetje een update. Is al heel lang actief. In 1999 scoorde hij namelijk een nummer 1 hit in Nederland. Als de zanger van de band Leef. Iconische titelsong van Big Brother toen. Daarnaast werkte hij samen als achtergrondzanger voor onder andere artiesten als Al Jarreau, Paul Carrack, Billy Preston en Lionel Richie. Dus niet de minste, om het zo maar te zeggen. We gaan er ongetwijfeld nog wel meer van horen. En we houden je op de hoogte als er wellicht ook nog eens misschien leuke optredens uit voortvloeien. We gaan door met nieuwe muziek uit Engeland en komen dan terecht bij de nieuwe single van het album My Mess, My Heart, My Life, wat op 19 juni gaat verschijnen van de Engelsman Miles Smith. Debuutplaat dus en er komt ook nog een tour aan, daarover straks meer. Eerst maar even de nieuwe single van Miles Smith en die is getiteld Hold Me in the Dark. Mooie ballad.

Uit Engeland dus. Miles Smith met Hold Me in the Dark, zijn nieuwste single. Afkomstig dus van die nieuwe plaat die 19 juni gaat verschijnen. En wil je hem live aan het werk zien? Dat kan pas in het najaar. Hij komt eerst naar België, Brussel, Forest National op 18 oktober. En dan 2 weken later, 4 november, speelt hij in de Amsterdamse Ziggo Dome. En ik denk dat hij plat gaat, gezien zijn populariteit. Goed, mannen die nog veel populairder willen worden en tussen haakjes ook moeten worden, dat zijn natuurlijk altijd onze helden in de demo van de maand. Deze maand zijn dat de mannen van Secret Molecules met het album In Your Shadow. De drie muzikanten die komen uit Dordrecht, moet ik zeggen natuurlijk. Bestaan uit Otto van Gemert op zang-gitaar, Casper Rozenquist op de drums en Ton van der Kolk op bas. En met z'n drietjes hebben ze in het verleden bij de voorgaande EP's nog wel eens wat gastmuzikanten erbij gehad. Volgens mij bij deze niet, de laatste. Dus we gaan er weer even voor zitten. Lekker 2 liedjes van die nieuwe EP In Your Shadow. Om te beginnen met I Don't Think I Know Your Name. Daarna titelstuk en de single In Your

Secret Molecules met twee mooie liedjes, waaronder de laatste titelstuk In Your Shadow van die nieuwe EP. Dus alweer de derde die ze hebben uitgebracht. En daarmee is eigenlijk de trilogie volmaakt, hebben ze zelf aangegeven. Ik ben benieuwd hoe het doorgaat. Ik heb ook gevraagd aan de mannen of ze bijvoorbeeld eens een keer hier bij ons in de studio wilden optreden. Ja, daar gaan ze over nadenken. Maar eigenlijk maken ze de muziek gewoon op het zolderkamertje. En daarbuiten komt het niet. Goed, we gaan lekker door.

I Don't Want To Let You Go van Dotan. De nieuwe single. En die is natuurlijk weer echt een typische Dotan-plaat, zoals ik al aankondigde. Want ja, ik heb een beetje het gevoel dat al zijn liedjes wel in dezelfde flow ja, qua muziek meegaan. Wil je hem aan het werk zien? Zoals gezegd, de concertagenda van hem. Ja, deze zomer gaat hij één keer nog optreden in Kortrijk in België. 27 juni. En pas vanaf 30 september doet hij een tour door de wat grotere zalen. Zoals om te beginnen dan in Doornroosje in Nijmegen. Twee keer, 30 september en 1 oktober. Hier in de buurt, ja, Tivoli Utrecht op 10 oktober. Of Paard van Troje in Den Haag op 16 oktober. We gaan verder met bijzondere muzikanten hebben we weer ontdekt. All Sam, dat is de singer-songwriter uit Canada. Samen met Natasha Lyard heeft hij een nieuwe single uit. Die heet Together. En klinkt zo. Het is echt een hele mooie, rustige plaat. Een ballad.

0: Mooi duo, All Sam dus, met zangeres Natasha Lyard. Uit Canada komen ze vandaan met die mooie nieuwe single Together. Gaan we ongetwijfeld meer van horen. We hebben ook nog een blokje Nederlandstalig te goed in dit uurtje Sensatie Generatie. En we beginnen met zangeres uit Rotterdam, Leonie Meijer. Mijn land is jouw land. En dat is een lied met een boodschap.
1: Ik ben een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Je had gezegd, ga terug, je moet niet op mij vertrouwen. Maar jij bent deel van mij, hoe kan ik zonder...

jouw leven en mijn dood is jouw dood. En wanneer het donker komt.

Want jouw huis is mijn huis. Jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte.

Ja, mooie, rustige ballad van Leonie Meijer. Mijn land is jouw land. Een lied met een boodschap, zullen we maar zeggen. En wil je haar aan het werk zien? Dat kan. Ze doet optredens in het najaar met name. Van de zomer heeft ze er nog maar eentje staan. Dat is op 25 juli in de museumtuin van het museum in Schokland. Een van de polders in Flevoland. Maar vanaf het najaar staat ze bijvoorbeeld in het Diekenhuis in Middelharnis op 26 september op de planken. Dat is een beetje hier in de buurt. Maar goed, de agenda zit tot en met december aardig vol. We gaan door met nog een Nederlandstalige. Dat is van zangeres, of moeten we eigenlijk zeggen actrice. Kimberly Fransens begon als zangeres. Maar inmiddels doet ze ook een beetje acteren. Dit is haar nieuwste single. Als ik dan denk aan jou, Kimberly Fransens.

Kimberly Fransens, als ik dan denk aan jou. Ja, mooi hoog gezongen, zoals dat zo mooi heet. En zoals gezegd, ze is ook een beetje aan het acteren. Want ze was laatst op tv bij RTL. Stars on Stage, zoals dat programma heette. We gaan door. Kijk op de klok. We kunnen nog mooi twee nieuwe singles laten horen. Eén daarvan is die van Naomi Sharon, Better Days.

0: Better Days van Naomi Sharon. Ja, als je dan luistert naar de muziek, dan twijfel je toch wel of het nou een man of een vrouw is. Maar ze is een vrouw. 12 juni staat ze trouwens op de planken in Amsterdam. Locatie kom ik even niet zo snel achter, maar ze gaat er wel optreden. Brengt ons ook gelijk aan het einde van deze aflevering van Sensatie Generaal.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
3: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
2: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
2: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
9: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

Ja, Slamatari luisteraars, u luistert weer naar Radio Zwolle. En wel met, naar het programma Roet Jakmanis en Rasa Senang uit Ridderkerk. Het is het bekende culturele Indische informatieuurtje. En zoals altijd gaan we van het oosten van Nederlands langs het midden en zo door naar het westen. En informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeker voorbij hoor. De bekende vertellingen die komen zeker ook vandaag weer langs. We hebben eigenlijk altijd tijd voor geschiedenis. Soms hebben we ook een ander Aziatisch land, komt er dan langs. En dat is dan een hele uitzending over dat land. En dat is toevallig vandaag zo. We hebben gemiddeld tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. En meestal haal ik er niet zulke verschrikkelijke moeilijke recepten bij. Want het moet allemaal wel te doen zijn, hè? Ik help u daarbij met foto's. Dus dan kunt u een beetje zien wat de uitkomst daarvan is. Muziek kan zijn in de Indonesische muziek, Indo-rock, country, 60, 70 jaren. Maar ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat die Marcel uitzoekt. En dat is de plaat die zeker vandaag een beetje vreemd overkwam. Maar het geeft niet. Ik ken ook niet alle platen. Nou, deze was voor mij nieuw. 45 jaar oud, maar hij was wel voor mij nieuw. Even dit nog. Hè. Op maandag kunt u van 11 tot 12 uur luisteren. En er is een herhaling op de zondag. En dat is om 6 uur. En dan kunt u weer luisteren. Ook voor Rasa Senang is de uitzending op de woensdag, hè, dus dat is een andere dag, in Ridderkerk op de woensdag 5 uur. En de herhaling om de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. Vergeet niet naar die foto's te kijken. Er zitten van, ook zeker voor vandaag, zitten er weer diverse foto's met een vraagteken bij. Maar daar komt u vanzelf achter. Maar zoek die foto's op. Het is echt de moeite waard. Het eerste plaatje is altijd voor Kembang Baru. Nou, daar komt hij dan.

Ja, luisteraars, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb iets verkeerd gezegd namelijk. Aangaande Ridderkerk, hè, Rasta Senang, dat is op de woensdag 7 uur 's avonds. En ik heb gezegd 5 uur, dus dat klopt helemaal niet. Die herhaling klopt wel, dus op de zaterdag 5 uur. Hè. Dus ik heb het bij deze even recht gezet. We gaan naar het tweede Indisch huis. Dat is Rumasaya, te vinden in Apeldoorn. Ook daar wordt geluisterd. Nou, oké, hier komt het plaatje voor Rumasaya.

En dan gaan we naar het laatste Indisch huis. Dat is Roema Oost-West. Te vinden in Spijkenissen. En daar wonen dus alleen maar Indische mensen. En ook voor Roema Oost-West in Spijkenissen een eigen plaatje.

0: Ja, we gaan beginnen met het programma. We hebben de drie Indische huizen gehad. En het programma gaat vandaag over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt een heel eind weg. Nieuw-Zeeland. Ja, u heeft natuurlijk wel gehoord van Australië. Australië is ook een enorm groot land. En Nieuw-Zeeland, dat vindt u eigenlijk daarachter. Hè, het is verder allemaal water. Ik bedoel zee, hè, dus water. Maar Nieuw-Zeeland komt toch heel regelmatig heel goed in het nieuws. En het is een land waar heel veel mensen uit allerlei streken naartoe zijn gegaan. Ja, vanwege werk of vanwege snel rijk worden. En daar gaat het een beetje vandaag ook over. Hè? Want er is natuurlijk wel een goudkoord geweest. Maar ja, u moet het maar niet kwalijk nemen. Ik heb een foto erop gezet en dan ziet u dus in een rij. Ja, ik heb ze niet geteld hoor. Maar je ziet dan misschien wel 100 BH's hangen. Nou, wat heeft dat nou met het programma te maken? Ja, nou, daar kom ik zo op terug. Hè. Dat hoort u vanzelf. Maar ik vond het leuk om die foto te laten zien. En die man die dan op een hele grote steen zit. En die zit dan na te kijken of na te denken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, ik ga even door met het verhaal. De goudkoorts tussen de BH's. Van Wanaka naar Queenstown door de Cardrona Valley en de Crown Range. Voor deze reportage gaan we dwars door het deel van de provincie Otago, waar in 1860 goud werd gevonden. We rijden over de hoogste berg van Nieuw-Zeeland langs de historische Cardrona Hotel en het vroegere mijnwerkenstadje Arrowtown. Om via de Shotover rivier uit te komen in Queenstown. Het is een tocht door een zeer gevarieerd landschap met verrassende elementen. Deze route werd al door de Maori's gebruikt om van Lake Wakatipa, dat is eigenlijk het huidige Queenstown, naar Lake Wanaka te trekken. Waarbij de rivier voor hen ook een heel belangrijke bron van visvangst was. En welke vis dan? Dat is paling. Nou, u weet zelf al, wij hebben hier in Nederland ook paling. We hebben ook een plaats, daar komt heel veel paling vandaan. En zeg maar 30, 20 jaar geleden, hè, zo'n beetje die richting, zag je dus op iedere mat stond wel een palingboer. En die had paling, gerookte paling. En ik moet eerlijk zijn, misschien bent u het ook met mij eens, luisteraar. Die paling was lekker. Echt lekker. Er zit een speciale smaak aan. En dat heb je bij een andere vis gewoon niet. Nou, paling, dat is tegenwoordig, ja, hoe moet ik dat noemen? Een luxe artikel. Ja, dat is het toch eigenlijk. Het is een luxe artikel geworden. Je moet het kunnen betalen en voor een klein bosje paling ben je tegenwoordig zo 8 tot 10 euro kwijt. En dan zijn het helemaal geen dikke vette palingen. Nee hoor, dat zijn vrij dunne palingen. En ja, ik kan me de tijd nog herinneren dat paling op je brood was een delicatesse. Was echt lekker. En ook een beetje de lucht, hè, die daaraan vast zat. Nou, die mensen die toen de tijd in Nieuw-Zeeland langs die rivier gingen en de rivieren ingingen, hebben natuurlijk absoluut genoten van de paling. Nou, dat wil ik eventjes met heel veel nadruk naar voren brengen. We beginnen de uitzending met die goudkoorts. Ja? En we gaan even door met muziek.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some

0: And a very exciting girl. Oh, girl, oh, girl.
1: Ja, we gaan weer even door met het verhaal. Want komend vanuit Wanaka zie je een tamelijk smalle rivier die in het voorjaar omringd wordt door veelkleurige bloeiende lupines. En vooral de gele brem. Later in het jaar staat de rivier bijna droog doordat het water onttrokken wordt voor irrigatie. En even verderop bij een zijweg naar een manege zien we een enorme hoeveelheid BH's aan een hek hangen. Een Nieuw-Zeelandse variant van de slotjes die verliefde stellen ophangen aan de Pont des Arts in Parijs. In onze eerste gedachte, maar dat blijkt niet zo te zijn, tussen de kerst 1998 en nieuwjaar 1999 heeft een groepje vrouwen uit Wanaka aan het hek langs de Cadrona Vallei Rood 4 BH's opgehangen, wat al snel uitgroeide tot een hele grote verzameling van zo'n 200 stuks. In de lokale gemeenschap van Wanaka ontstond daarover wel een hele felle discussie. Het zou gevaar voor het verkeer opleveren en de toeristen ook nog eens een keer shockeren. De eigenaar van het hekwerk besloot na al die ophef over de BH's niet meer direct aan de doorgaande weg te laten hangen. Maar ze eigenlijk een beetje verder te verplaatsen naar een zijweg richting een nabijgelegen manege. Vervolgens hebben de eigenaren van die manege naast het hek een donatiebox geïnstalleerd in de vorm van een vrouwentorso met BH, waarmee wekelijks zo'n $500 werd opgehaald voor de Stichting Nieuw-Zeelandse Borstkanker. Zie je, daar zit er toch nog een hele goede gedachte achter. Het initiatief is ook opgepakt door de naastgelegen Cadrona Distillery, die een speciale roze gin produceert. Van elke verkochte fles doneren zij $5 in de strijd tegen borstkanker. En samen heeft inmiddels dit geresulteerd in een donatie van meer dan $100.000. En de plaatselijke bevolking herdoopte dan ook het hekwerk in 2015 in Bradona. Kijk, zo zie je dat vanuit een soort geintje, dat er schijnbaar toch iets heel goeds uit voorkomt. Want degene die dat neerhangen, dat was niet de bedoeling dat dat zo zou gaan. Maar een ander die gaat dat eigenlijk dat denkbeeld uit elkaar pluizen. En wat zou je daarmee kunnen? En die ziet daar dus brood in. En ik vind dan ook dat die oplossing, ja, dat is gewoon heel goed. Als daar geld gedoneerd wordt aan welke ziekte dan ook, prima. Nou, dan snapt hij ook een beetje waarom ik die foto met al die BH's heb gebruikt voor mijn verhaal. We gaan even luisteren naar muziek.

Ik ga door met het verhaal. Hè. Historisch hotel. Een paar kilometer verder zien we langs de weg het historische Cardrona Hotel. Daar heb ik ook een foto van neergezet. En tijdens de Otorga Gold Rush in de jaren 60 van de 19e eeuw trokken honderden gelukzoekers naar de rivier in deze bergstreek om er goud te zoeken. Zo ontstond ook het stadje Cardrona. In die periode met zo'n 3000 inwoners. Ook nog eens een keer 8 hotels, 6 winkels en een halteplaats voor de paardenkoets. Die gouddalvers kwamen veelal uit Australië. Toen de opbrengsten terugliepen, verdwenen de meesten weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het Cardrona Hotel bleef echter bestaan. Samen met 2 winkels en een smidsen voor de bevolking. Maar vanaf dat moment stond de veeteelt centraal. En zoals zo vaak bij deze snel opgekomen plaatsen werden de overgebleven houten huizen afgebroken om vervolgens weer gebruikt te worden in de snel groeiende plaats Pembroke. Het huidige Wanaka. En het hotel, dus het Cardrona Hotel, is meerdere keren verkocht aan mensen die belang hechten aan het instand houden van het historisch hotel. En het langst is het hotel in bezit geweest van een zekere James Patterson. Die in 1926, die kocht het dus in 1926. En het tot zijn dood in 1961 in bezit had. Hij was beroemd vanwege zijn houding ten opzichte van alcohol. Zo kreeg iemand die richting Queenstown ging slechts 1 glas alcohol vanwege de verraderlijke, onverharde en bochtige weg. Terwijl degene die naar Wanaka trok er 2 mocht drinken. Ja, ja. En in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw in oude glorie hersteld. De toenmalige eigenaar opende er een restaurant en verkocht het geheel weer medio jaren 90. Ook weer de huidige eigenaren die in 2013 kochten hechten veel waarde aan het behoud van het historisch hotel en ook de bijgebouwen. Nou, dat is te zien aan zowel de gebouwen zelf als aan de omgeving, zoals de oude auto die voor het hotel geparkeerd staat. De oude benzinepomp en natuurlijk ook de historische telefooncel. Ja, want die heb je natuurlijk al lang niet meer. Maar ook het interieur van de pub ademt de geest van vervlogen tijden uit. Ik heb daar een foto bij gemaakt. En daar zie je heel duidelijk dus de aanduiding. Cardrona Hotel, Nieuw-Zeeland. En je ziet ook, wat ik net daarvoor bracht, die hele oude auto voor datzelfde hotel staan. Ja, of dat nou trucage is, weet ik niet. Want die auto heeft namelijk dezelfde kleur als het hotel. Ja, in principe kan dat natuurlijk wel. Maar het lijkt me een beetje stug. Het kan wel, maar mij lijkt het stug. Even luisteren naar muziek.

die kwamen natuurlijk onder druk te staan. Dus moesten de resterende bewoners iets bedenken om hier toch die voorzieningen in stand te kunnen houden. En dat werd eigenlijk het toerisme. Het woord toerisme, dat werd uitgevonden daar. Men ontwikkelde een skigebied rondom Mount Cardrona. Dat nu zeer in trek is voor zowel voor skiën als langlopen. En beroemde evenementen worden hier nu wel georganiseerd. Zoals de Audi Quattro Winter Games. En in de zomer is dat hetzelfde gebied de uitvalsbasis van mountainbikers, paardrijders en natuurlijk wandelaars. Kortom, de actieve toerist kan hier in elk jaargetijde wel iets van zijn gading vinden. We vervolgen onze weg richting Queenstown over de Crown Range Road. En tot media jaren 90 van de vorige eeuw was dit nog een gravelweg. En daarmee verraderlijk bij slechte weersomstandigheden. Vlak voordat je begint aan de afdeling naar de afdalingen naar Aerobetown, bereik je het hoogste punt van ruim 1100 meter. Boven de zee. Hè? En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het plaatsje Gibson in de vallei van de Cavaro rivier. Sinds 1983 wordt hier druiven verbouwd. Met name de Pinot Gris. Maar ook andere druiven die bestand zijn tegen de specifieke weersomstandigheden van deze streek. Inmiddels behoort de Pinot Gris van Gibson tot de top 3 van de hele wereld. Kijk je meer naar zuidelijke richting, dan zie je in de verte al Lake Wakatipu en ook het vliegveld van Queenstown. Ja, het is op zich natuurlijk best een beetje jammer dat je niet zoveel hoort over Nieuw-Zeeland. Het meeste nieuws en bekende dingen, dat is toch Australië. Terwijl Nieuw-Zeeland, er zijn heel veel mensen, ook uit Nederland, hè, vergeet dat niet. Maar heel veel mensen uit Europa, die zijn toch daar naartoe gegaan vanwege de ruimte. Vanwege eventueel de mogelijkheden. En ja, als je zeg maar zuivere lucht, dat is daar gewoon veel sneller te vinden dan hier. Want dat is hier natuurlijk bijna onmogelijk geworden. Ik ga zo weer even door met gemakkelijk winbare goud. Even luisteren naar muziek.

Ja, ga even naar gemakkelijk winbare goud. Want dat is allemaal in dat land te vinden. Hè? Nieuw-Zeeland heeft dat gewoon allemaal. En na de snelle en bochtige afdaling slaan we af richting Arrowtown. Oorspronkelijk trokken de Maori-stammen rond op jacht naar inheemse vogels. De bijvangst voor hen was dat de vondst van de waardevolle greenstone. De verschillende stammen werden door huwelijken verenigd en leefden vanaf 1700 heel vredig met elkaar. Vervolgens kwamen rond 1860 de eerste Europese immigranten, met name de Engelse ontdekkingsreiziger William Gilbert Rees en de van oorsprong Etse ontdekkingsreiziger Nicolaas van Toendelsman naar de omgeving van Lake Wakatipu. En die bedoeling, dat was dan weer heel anders. Dat was geen goud, maar hij wilde een schapenboerderij. In 1862 ontdekte de Maori schaapbeheerder van Ries goud in de Arrowrivier. Nou, en dan gaat het beginnen natuurlijk. Want dat nieuws trok natuurlijk gouddelvers vanuit de hele wereld. En aan het eind van het jaar verbleven er ruim 1500 gelukzoekers in allerlei tentjes aan de oevers. Aan de oevers van deze rivier. Het gemakkelijke, winbare goud was heel snel gewonnen. En om de teruglopende economie nieuw leven in te blazen, nodigde de provinciale overheid van Otaka Chinese mijnwerkers uit om er te gaan werken. Zo ontstond hier ook een kleine Chinese gemeenschap. En waar niet, zou je wel eens denken. Ja. Nu is Arrowtown een stadje met circa 2000 inwoners, waar nog zo'n 70 gebouwen herinneren aan de tijdperk van de goudkoorts. Dat zijn niet alleen de grote Europese gebouwen, maar ook de kleine huisjes van de Chinese goudzoekers en de grote hoeveelheden postbussen in het pand van de Nieuw-Zeelandse post. Het is naast de drukte Queenstown een geliefde en rustige bestemming voor allerlei toeristen. Ik heb er een foto bij gezet en dan ziet u dus, ik heb het er ook bij gezet, dit is eigenlijk het postgebouwtje. Hoe leuk zou het niet zijn als je zo je post zou kunnen brengen of halen in zo'n gebouwtje. Dat is toch heel leuk. Tegenwoordig is een postgebouw gewoon modern, recht toe, recht aan en glas aan de voorkant. En ja, je kunt er ook niks meer halen of brengen, want de meeste postgebouwen die zijn gewoon gesloten. Maar hoe leuk is het niet dat je zou kunnen wijzen, dit is een postgebouw, daar kon je brieven halen en brengen en mogelijk ook allerlei papieren maken. Ja, nou, kijk u even goed. Het is het postgebouw in Arrowtown. Ja, we kunnen nog wel even muziek en dan gaan we daarna gaan we eten. Ja.

heb een doos heb ik weer boven tafel gehaald. En u weet het, in die bekende dozen zitten altijd potten, pannen en vooral schalen. We gaan iets klaarmaken. Dat is zo lekker. En ik heb het al een keertje vandaag in de uitzending genoemd. Alleen, zoals de naam die daarbij hoort, ja, die kent u waarschijnlijk niet. Daar zou ik verbaasd om zijn als hij dat wel zou weten. Dat is Hitsu Mabushi. Ja, dat is een delicatesse. En dat is een delicatesse uit paling. Hè? Dus het is een bepaalde soort paling. En dan heb ik het over Japan. Want dat staat bekend om zijn heerlijke Hitsu Mabushi. Dat gaan we proberen te maken. Dan moet ik dus wel proberen paling te krijgen. Hè? Want anders lukt dat niet. Nou, dit populaire gerecht wordt bereid met lokaal gekweekte, hoogwaardige unagi. Dat is de vertaling voor paling. De paling wordt gegrild met een rijke tamarasaus, eventueel glutenvrij, en geserveerd in een ohitsu. Dat is een houten kom met rijst. Deze delicatesse wordt in 3 verschillende stappen gegeten. De eerste kom is simpelweg rijst. Gegrilde paling op smaak gemaakt met tamarisaus. En de tweede kom wordt geserveerd met een keuze aan condimenten zoals lenteuitjes en gedroogd zeewier en wasabi. Voor eigenlijk wat extra pit. Tot slot voegt de derde kom hete bouillon toe om die extra smaken allemaal te combineren. Het is uniek. Het is zelfs een unieke culinaire ervaring die niet overgeslagen mag worden. Ja. Jammer dat hij niet weet staat waar je dat zou kunnen krijgen of kopen. Hè? Dat weet ik niet, want dat staat hier gewoon niet bij. En ik heb daar een foto van bij gedaan. Dan kunt u ook zien dat het allemaal reepjes zijn. Hè? Het is dus in reepjes gesneden. En dat betekent dat al die materialen die erbij zitten, de bouillon en zeg maar de boemboe, dat dat in principe samen met de paling en smaken voorttovert. Nou, ik heb dat zelf nog nooit gegeten, dus ik weet niet of dat heel lekker is. Maar gaat u toevallig naar Japan, ga het dan eens proberen. Vraag alleen maar, ik wil hebben Hitsu Mabushi. En als u het goed uitspreekt, heb je kans dat ze u begrijpen. Nou, ik geef u het voordeel van de twijfel. Het ziet er lekker uit. En ik weet ook dat allerlei soorten vis die je kookt, braadt, op de barbecue neerlegt, is bijna altijd een heerlijke smaak. En waardoor? Door die boemboe die je gebruikt. Ja. Nou, ik ga even, u heeft gezien, ik heb een paar schalen heb ik dan gebruikt en een paar kleine schaaltjes. Nou, die ga ik even snel afwassen. Dan kan u luisteren naar muziek.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

James Brown, de Special Extended Remix uit 1986. En we gaan verder met Whitney Houston en Someone For Me, de remix uit 1985.

Voor de MC Saar en de Real McCoy en Don't Stop the Club Mix. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Fleetwood Mac en Seven Wonders. De extended versie uit 1987. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met een megamix van een uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in de Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. fleurvision.nl.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparken-eigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli omgaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
3: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
4: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
7: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kostboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli omgaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.